0: Dong shine for a shining light. The harsian of the Eifengelische Botschaft radio program. Me nomen as Wes Heppner. Dong shine for harsian. Vandaar na je schikt van Onkel Obram Janssen on de vara je burt. Wie een man, die wil zijn vriend han dat hij zal Jezus Christus onnemen. En hij kan aan dat niet kloameren. En op eenmaal een dag passiert er wat besonderet. En der dat kon hij zijn vriend wezen dat aan veelt de ware gebeurt. Aan veelt dat hij een nieuwe mens is dat God aan gans veranderen deed. En ik wens die kuster ook zijn in die leven dat die veelt dat God die ware niet meer kan deed. Ver wie in de nieuwe schicht neer gaan, we hebben te beden. Himmelsche Vader, wie komt van die, wie danken die voor dit dag, wie danken die voor deze alleenheid op dit radioprogramm, dien woord met te deilen. Ik bid voor jeder te horen. Ik bid besonders voor die wat verloren zijn, nicht die kandung, nicht die sicherheid han van ihr heil, nicht weiten aus de Jesus Christus im Hort han. Ik bid dat van deel wust die te entreden, die wust entraken, en van deel kun die deze baaste entscheidung merken voor die. Himmelsche Vader, ik bid, ook voor die wat bekeerd en waar geboren zijn, dat wie kunnen moed gaan en de vrijheid gaan, mensen te vertalen van die. Himmelsche Vader, haupt deze geschicht, dat die woord die in rekbuien, die noemen verherrlichen, en wezen dat die werkelijk was, mensen niet merken. Ik dank die voor deze alleenheid, ik bid dat die woord jeder persoon zegenen, helpen, en die noemen woord je eet zijn, ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Hier is nu deze geschicht van onkel, Obram Janssen, de ware gebeurt.
1: We lezen am Evangelium Johannes van een zeer hooggeleerden man met name Nicodemus. Die kwam al een avond naar Jezus, bij nacht, en hij wilde zich zaken klaar merken. Hij had gehoord van Jezus reden en dat troubled hem, wat hij alle gezegd had. Aber hij wil niet ganz driest, je nog om overdag komen, want de mensen dat zien. Nu kwam de nacht. En als hij met Jezus daarvan reden deed, dan zegt de Heer Jezus in het derde kapitel te aan, op zijn vrouw: es sei denn, dass jemand van neuen geboren werde, so kan er das Reich Gottes nicht sehen. Diesem hochgelehrten Pharisäer, dem Nicodemus, dem wird dort sehr fremd und sehr unklar. Und dort ist auch die meisten Menschen unklar, solange was sie die Erfahrung gemerkt haben. Dann, ohne dass sie das können, ausleihen mit Wied, weiten sie dort doch, dass es geworden ist. Da wir einmal eine Türkei, auf Englisch sagen wir Turkey, ein sehr berühmter Mann, ein Geschäftsmann, er wie ein Kaffeehändler. Und er hat an andere Länder Kaffee verkaufen, für verschiedene Gesellschaften. Er hat für große Formen